0: geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat twee bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Dit is het station van Guns N' Roses.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien.
4: Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien.
5: Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: King.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien.
1: Kink.

0: Last van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op. Ik...

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kink. Dit

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe jij er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierde is de weg in beide richtingen dicht.
18: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Michiel Veenstra.
21: Hoi, te vroeg. Zometeen de Pretty Reckless. Eerst Offspring en Self-Esteem. Goedemorgen. Kink.

0: kwart over zeven, 7:14. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Even kijken, Pieter is erbij.
3: Oh, yeah. Morgen, Michiel. Morgen, medekinkers. Het is weer woensdag. Week is door midden. Hoi, hoi.
0: Ja, als je ook echt daadwerkelijk in vakantiesfeer zit, kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment het overzicht van de dagen een beetje kwijt bent. Maar inderdaad, het is woensdag. 22 juli. Goedemorgen, Kink Alternative Rock Radio met de zomer van Kink. En het is leuk om te zien dat het al helemaal in het ritme zit van heel veel luisteraars. Want de eerste bandshirtfoto's komen alweer binnen. En ik heb nog helemaal geen oproep gedaan, niks. Maar ook vandaag weer, meerdere keren kans op het nagelnieuwe Kink-shirt. Het staat trouwens ook in de Kink-store nu. Op kinkstore.nl kun je het zien. Ik ben er echt trots op. Het is een totaal nieuw design, nog nooit eerder verkocht. En dat kun je dus de hele zomer winnen. Meerdere keren per dag door een foto van jezelf te sturen in jouw bandshirt. Dan is ook gelijk degene wat je draagt, het verzoek en zo. Nou, dat is een regel.

0: my credit's no good.
1: Living Color. What do you mean, my credit's no good? En Glamour Boys bij Kink 8 voor 7:30. Afgelopen Pinkpop, en ook Wegtrouwers, stonden deze man op het podium. En deden ze dit nummer in een totaal nieuw arrangement. Beetje duister, beetje broeierig. Echt heel gaaf gedaan. Ze deden hem ook bij ons op onze Secret Stage Pinkpop. Beelden van vind je op

0: Bijna half acht op woensdagochtend. Goedemorgen, Skink Alternative Rock Radio. Er komen steeds meer foto's binnen van mensen in bandshirt. Hartstikke goed. En een teleurgesteld bericht van Lennart. Morning Michiel, ik werk in een advocatenkantoor. Dus een bandshirt gaat lastig worden helaas. Ik vind het zo oneerlijk. Zo oneerlijk. Waarom zou je in een advocatenkantoor geen bandshirt? Onder een over. Het is niet heel warm vandaag. Het is geen heet weer. Dus je kunt denk ik prima gewoon jasje, dasje, bloesje. En daaronder een bandshirt. Lennart, think outside the box. Think outside the juice box bijvoorbeeld. Een bekende hit van The Strokes. En dat zeg ik niet zomaar. 11 oktober staan de Strokes in de Ziggo Dome in Amsterdam. Er is een Kink Presents show. En deze hele week geven we tickets weg voor die shows. Wat moet je doen? Heel simpel. Op een gegeven moment komt de Kink prijzigheid op de radio. Dat is een... het is een geit. Ja, meer kan ik er ook niet van maken. Als je een geit hoort, dan pak je gelijk je telefoon. Open je de Kink-app, druk op contact. En stuur een bericht. Wie weet zie jij dan op 11 oktober de Strokes live.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Half acht. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
10: De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse feesten. Voor het eerst in jaren zijn er minder aanslagen gepleegd met explosieven, blijkt uit cijfers. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 tegen ruim 700 in dezelfde periode vorig jaar. En een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterreis ook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden.
20: King.

0: Music te winnen. Tickets voor King Presents The Strokes op 11 oktober in een Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Met Annegien.
0: Annegien met Michiel van King. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Een beetje snotterig zoals je hoort, maar verder wel goed hoor.
0: Een beetje, het is, vandaag is het niet vol op zomer, maar het is wel zomer. Heb je het veel in de airco gehangen?
1: Ja, ik weet het. Ik denk het, ja.
0: Oh, ik wil zeggen, droog je tranen, maar droog je snotneus. Want, ik heb goed nieuws voor je.
1: Oké.
0: Jij hoorde net de prijzigheid.
1: Ja.
0: Jij stuurt een berichtje.
1: Ja.
0: Ik bel jou nu terug.
1: Ja.
0: Wat zou de conclusie kunnen zijn?
1: Ik hoop toch dat ik dan kaarsjes voor de Strokes heb gewonnen.
0: Helemaal goed. 11 oktober ga jij naar King Presents The Strokes.
1: Oh, dat vind ik echt heel, heel erg vet. Dankjewel.
2: En deze week op King. Tickets

hier vanochtend. Die stuurt, nee, lekker. Ik moet op conversatietempo hardlopen draaien de Prodigy. Sorry. De Black Keys pakt ook al lekker door. En de nieuwe van Jack White. Nah, die is wel te doen, denk ik. De nieuwe Jack White is de Dollar Bill bij Kink. Succes, Bart-Jan. Je kunt het!

0: Jack White, heet Dollar Bill.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, je kent de uitdrukking waarschijnlijk wel, u vraagt, wij draaien. Maar bij de Zomer van Kink is het, u draagt, wij draaien. Niks zit zo lekker als je favoriete bandshirt. Of je op één na favoriete bandshirt of twee, drie, vier vernaken. De hele zomer lang is het heel simpel. Draag een bandshirt. Maak een foto van jezelf in dat shirt en stuur die met de Kink-app naar de studio. Dat is A, heel leuk, omdat ik het echt heel erg leuk vind om te zien hoe je er vandaag bij loopt. Hoe je eruit ziet terwijl je luistert naar Kink. Dat is voor mij ook, gezellig. En twee, wat er op je shirt staat dient gelijk als een verzoek. En als ik je verzoek dan draai, dan krijg je ook nog eens een keer een nagelnieuw Kink-shirt. Want die hebben we. Hij staat sinds gisteren ook in de Kinkstore. Op kinkstore.nl. We noemen het Kink Special K. Met op de voorkant, op de borst, een K van Kink. En op de achterkant die K nog een keer groot. Maar dan in dat, dat typische Kink-design met de blokjes en de streepjes en zo. We zijn er heel trots op. We hebben nog nooit eerder dit design in de store gehad. En je kunt het nu kopen, maar dus ook de hele zomer winnen. Maak een foto van jezelf in je bandshirt. Dan draai ik misschien zo meteen wel de act op je shirt. En krijg je dat shirt in het Kink Band Shirt verzoek. Als je de Beaches of Friends Ferdinand aan hebt, hoef je niks te sturen. Want die hoor je sowieso direct na het nieuws van 8 uur.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen. Digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: With the OG.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file. En vanaf Breda-Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Michiel Veenstra.
0: Takes One and No One. The Beach. Sowieso meteen. Eerst Friends Further than Take Me Out. Kink.

0: in de zomer van Kink met The Beaches en Takes One to Know One.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Heel veel foto's van Kink-luisteraars en Band Shirt komen er binnen. Superleuk. Ook heel creatief. Moet ik ook wel omlachen. Michael die stuurt, ik moet helaas netjes naar werk vandaag. Telt volledig in zwart gekleed gaan ook als AC/DC Back in Black? Nee. En ik zei net, je kunt het nieuwe Kink-shirt winnen. We hebben het Special K genoemd, omdat de K van Kink er groot op staat. Robert stuurt een foto van zichzelf op bedrijfskleding van Verwij Autoschade. Special V. Ja, leuk. Maar nee, het gaat echt om een echt bandshirt. En de keuze is reuze, maar ik heb toch even gekozen voor de foto die binnenkwam van Laura. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij stuurt een paar minuten geleden een foto van jezelf bijna in de kleren. Is het inmiddels helemaal klaar?
2: Ja, gelukt.
0: Goed zo. Maar de kleren die je aan had, dat was daar wel een bandshirt bij. Waarvan jij zegt, nog even niet de artiest noemen, maar dat je hem volgend weekend gaat zien. Waar staat hij dan?
2: Brighton, in Engeland.
0: Oh, je maakt er echt een lekker tripje van ook nog een keer.
2: Zeker, zeker.
0: Oh, lekker. Ja, ik ben nooit in Brighton geweest, maar het schijnt een fantastische stad te zijn.
2: Ik ben nog nooit in Engeland geweest, überhaupt. Dus ik ben erg benieuwd.
0: Oh, nou, een paar tips. Links van de weg. Altijd met twee woorden, yes please, Engels praten. En pinkje omhoog bij de thee drinken.
2: Nou, ik neem het mee.
0: En heel veel plezier bij, want zeg maar, wie staat er op jouw shirt?
2: Nick Cave.
0: Ja, lekker man. Nick Cave in Brighton zien. Nou, je hebt heel veel mensen denk ik nu jaloers gemaakt. En nog jaloerser, omdat ik A, Nick Cave speciaal voor jou ga draaien. En B, jij daarmee het nagelnieuwe Kink shirt wint.
2: Nou, super vet. Dankjewel.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: 9 bij Kink. Met zometeen Florence and the Machine, Stained en Oasis.
1: Kink. Is ja. Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze... In een leuk plaatje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze. In een leuk plaatje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: 8:30. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en komt ook uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder, bijna 6.000. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden en opgezette vogels. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel meer zijn. En de kersverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het bewolkt en er valt af en toe wat regen. Vanmiddag wordt het droog en gaat de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 20.
16: Dit is Dennis Mooijer van de ANWB. De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterreis ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterreis ook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk vanochtend vroeg.

0: De nieuwe van Phoebe Bridgers heet Lost Boys. Lekker liedje. En daarvoor 8,5 minuut lang, want waarom ook niet, Won't Get Fooled Again van The Who. De zomer van Kink gaat vrolijk door met zometeen onder andere Foo Fighters en ook Green Day. Kink.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van £3 naar £2. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. Kink.

I love the city always. En vandaag valt het al mee, het is niet zo heel warm. Maar zeker de afgelopen weken met al die hittegolven, dan merk je wel dat in de city het wel echt zo... echt wel heel warm is, hè? Nou, vandaag valt het echt heel erg mee. En is ook de city weer as always te loven. Zoals Snow Patrol zojuist zong. Bewolkte dag, dan kan hier inderdaad wat legen. Legen, dames en heren. Dat is een heel korte afkorting van lichte regen. Dan wel motregen. Maar, zo zegt Buienradar erbij, het zal om kleine hoeveelheden gaan. Temperatuur 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Dus lange mouwen is vandaag misschien helemaal geen overbodige luxe. Helemaal geen gek idee. King

0: En wat doen ze dan, hè? Tijdens de zomer, The Boys of Summer. Don Henley maakt het origineel. Deze versie van de Ataris is net wat meer kink en heel lekker. En wat doen de Boys of Summer dan tegenwoordig?
1: De zomer. De zomer van kink.
0: En ook de girls trouwens. Wandelen. Ja, de Vierdaagse is natuurlijk bezig nu in Nijmegen. En ik zie een headline bij RTL Nieuws. Dat er steeds meer jongeren ook aan meedoen. De Vierdaagse is populair bij jongeren. Quote, wandelen is sexy. Mocht je dan toch op een gegeven moment denken bij jezelf, ik zit even minder lekker in mijn vel en heb ik het nog? Lig ik er nog goed bij de andere seksen? Of mocht je daar meer interesse hebben bij dezelfde seksen? Ga wandelen is kennelijk het devies. Want wandelen is sexy. Nou, wandel even met me mee. Dan lopen we zo meteen langs The Last in the Party en Stone Sour.
2: Kink. Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Kink presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want voor je de prijzigheid, stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
1: Kink.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Van Albert Heijn.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy.

Als ik nu zeg dat dit dodgy was, dan is dat redelijk goed te controleren. Dat is de waarheid. Daar valt geen spel tussen te krijgen. Dat is gewoon een feit. Dat is goed om te weten, want uit een nieuw onderzoek blijkt dat mannen veel vaker liegen dan vrouwen. Mannen vertellen... Oh, vind ik dat nog meevallen. Of is het, mannen vertellen gemiddeld 4 kleine leugentjes per week. Vrouwen 3. Maar de meest gebruikte leugen is helemaal niet zo van... Nee hoor, ik heb helemaal geen geld uit de gezamenlijke rekening gejat. Nee, op het meest spannende... meest gebruikte leugen is dus niet spannend, maar gewoon... Nee hoor, het gaat prima. Mannen liegen volgens het onderzoek vooral om gedoe te voorkomen. Geld te besparen of een discussie te winnen. Hoe gaat het? Ja, prima. Ik ga niet de echte waarheid vertellen, want het is gedoe. Moet ik allemaal uitleggen en mijn gezin in. Dat doe ik allemaal niet. Hoe gaat het? Nou, het is met mij wel eens beter gegaan, zeg ik heel eerlijk. Maar... Oi, oi, oi, oi, oi. Wat maakt de muziek een boel goed bij Kink? En dat is wel waar. Dat is echt geen woord aangelogen. U2 hoor je zo meteen. Ook nieuwe muziek uit Nederland. Honey and Home. En dit is Interpol bij Kink.

verrassing toen vorige week het bloggerschema van Lowlands kwam. Er was ineens een naam aan toegevoegd. En een van de weinige echt gitaarnamen ook weer. En dan ga je toch afvragen, komen ze dan ook met nieuw werk? We houden het voor je in de gaten. Deze zomer namelijk op Lowlands, op de radio, Royal Blood. Nothing here to see, just to kill out me, trying to cause some tea.

0: zeg, hey you, dan weet jij precies wat je zo meteen hoort. Naast ook Live en de Wodan Boys.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000

0: Discounter.nl.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Michiel Veenstra.
3: En zometeen Bodan Boys. Madness, maar eerst Run to the Water. Dit is live. Kink.

0: hebben het een poosje geleden geroepen en staat nog steeds op hetzelfde punt.
1: De zomer van Kink.
0: Dit is denk ik nog steeds mijn favoriete liedje van 2026. Blindsided, de nieuwe van Bodan Boys. Hey, goedemorgen. Het is net 10 uur geweest. De zomer van Kink. Met een paar vaste ingrediënten. Naast alle fantastische muziek die je sowieso de hele dag doorhoort. Dat is af en toe het bandshirt verzoek. Blijf vooral lekker foto's sturen van jezelf en je favoriete bandshirt. Dan maak je kans op het nagenieuwe Kink-shirt. Nu ook te koop trouwens in de Kink-store. We zijn er echt heel trots op. Een heel nieuw design, nog nooit eerder verkocht. En volgens mij maak je daar wel de blitz mee. Kunnen we nog zeggen dat je de blitz ergens maakt? Oké, okay. Nou, bandshirt verzoek. Tickets voor de Strokes kun je de hele week winnen. En het Kink ABC. Zometeen weer een slinger aan het rad. Dan komt er een letter uit en gaan we met z'n allen leuke liedjes verzinnen die je daarmee kan draaien. Ook al is zometeen Livehouse, Arctic Monkeys en nu Case Choice. Dit is Believe.

0: Paradise, You and Me song.
1: Kink.
0: A, noot, mies, nee, A, B, C. Het rad staat hier, geef er een slinger aan en dan komt daar zometeen een letter uit. En die letter bepaalt waar we zometeen naar gaan luisteren, want...
1: W.
0: W. Liedjes met de letter W hoor je zometeen. Ik ga zo'n blokje van drie samenstellen aan de hand van suggesties. Liedjes met de W, even uit mijn hoofd. When You Were Young van The Killers. Why Does It Always Rain On Me van Travis. Nu val ik dood. Maar ik weet zeker dat jij leuke suggesties hebt. Welk liedje waarvan de titel met een W begint... wil je zometeen horen in het Kink ABC? Laat het weten, dan draai ik ondertussen zometeen voor je zonder de W. Let's Dance to Joy Division, Nothing en Enter Sandman.
1: Kink.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

0: De Wombats begint met de W.
1: Het Kink ABC.
0: En de komende drie liedjes daarvan beginnen de titels met de W. Want daar kwam zojuist het Kink ABC rad op terecht. Liedjes met de W. Niels wil heel graag Why Can This Be Love horen van Van Halen. Was daar zeker niet de enige in trouwens. Waste a Moment is de suggestie van Gideon die je zo hoort. En dit Kink ABC begint met onder andere de favoriete band van Roos. Daar vraagt ze altijd om. Maar ook Stefan en Wendy kwamen met de suggestie Walking in My Shoes. Lekker Depeche Mode.
1: Het Kink ABC met nu de letter W.

0: De Kink Excel van deze week. Easy Street van Queens of the Stone Age. We Might As Well Be Strangers had ook bij de wegen kunt trouwens. Maar goed, die gaat Erik zo draaien. De nieuwe van Weezer en ook Blah. Komt eraan.
1: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon.
11: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
13: Met zometeen POD, Weezer, maar eerst Blur.

0: zomer van Kink.
1: Youth of the Nation hoorde je van POD en daarvoor We Might As Well Be Strangers, een nieuwe Weezer. Altijd leuk om te roepen, want dat is fijn. En ik weet dat onze zenderbaas daar altijd heel gelukkig van wordt. En we willen dus veel draaien. Het is tijd voor de zomerprogrammering deze hele week. Dat wil zeggen dat ik bij je ben tussen 11 en 3 straks. Dus we hebben 4 uur de tijd om ongelooflijk mooie dingen met elkaar te doen. En in dit geval, ik draai wat en jij luistert en jij geniet daarvan ongetwijfeld. Straks Faith No More, Paramore, maar eerst Instant Karma. Dit is John Lennon.
0: Kink. De zomer van Kink.

0: Ik heb er ook eentje die zo heet Jenny. En Jenny was a friend of mine. The Killers hoorde je. En Midlife Crisis van Faith No More. Zometeen hier op Kink. Is het tijd voor weer een bandshirt dingetje. Want als jij een leuk bandshirt hebt en dat heb je aan, of je hebt het in de kast liggen, trek het even snel aan of uit de kast. Maak er een foto van. Stuur het via de Kink-app. En als ik het leuk genoeg vind, dan draai ik daar iets van de band die je aan mij laat zien. En krijg je voor mij daar een Kink-shirt voor in return. Dan krijg je een fantastisch nieuw ontworpen Kink-shirt, wat ik je dan opstuur. Ja? Dus doe dat even, trek even iets uit de kast, maak er een foto van en stuur het aan mij op. Wie weet. Zometeen onder andere Villanelle, Therapy en Mumford & Sons.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: Zometeen in het volgende uur dus een bandshirt. Ja, ik wil graag van jou weten wat voor bandshirt je vandaag aan hebt. Want er zijn heel veel mensen die daar dagelijks in rondlopen. Serieus, er was ook een tijd dat mensen, volwassen mensen in voetbalshirts rondliepen. Ken je dat nog?
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ik weet niet wat dat voor hype een hip ding was, maar dat heb ik nooit helemaal begrepen. Maar anyway, bandshirts, dat begrijp ik dan weer wat beter. Als jij nou een leuk bandshirt aan hebt, of je hebt er een in de kast liggen, of je hebt er sowieso een foto van, stuur het even aan mij. Voor het weet draai ik iets van de band die op dat shirt staat, en dan krijg jij van mij daarvoor een kinkshirt cadeau terug. Dat stuur ik dan naar je op. Ja, en die zijn hartstikke mooi, die zijn hartstikke nagelnieuw. Goeie shirts dus. Dus een bandshirt, even naar mij appen via de kink app, en dan voor het weet dan krijg jij van mij een kinkshirt. Zometeen onder andere ook nog de Haunted Youth, Talking Heads en Fun Loving Criminals.
2: Kink.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Afnie van der Meijs. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie 2 ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram er bovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon.

Buiten het feit dat het natuurlijk een fantastische song is, werd het ook nog eens een keer groot door Pulp Fiction. Door het gebruik van het audio van een van de scènes van Pulp Fiction. Ik heb het over Scooby Snacks van de Fun Loving Criminals. Huey, de frontman van de Fun Loving Criminals, had, en daar heb ik ook nog eens een keer naartoe gebeld. En toen kreeg ik hem ook daadwerkelijk aan de telefoon. Geloof het of niet. Jaren geleden, toen ze net bezig waren, had hij een vuilophaalbedrijf in New York. En, dacht ik, leuk voor de radio, ik bel er gewoon een keer naartoe. Net als vriend Magiel ooit een keer naar Willem-Alexander heeft gebeld, kreeg ik Huey gewoon aan de lijn. Want die was echt daadwerkelijk de baas van het vuilophaalbedrijf. Ja, serieus. Fun Loving Criminals hoorde je en Scooby Snacks. Krijg leuke bandshirts binnen. Ik pik er zometeen even eentje uit, maar dat allemaal straks. Eerst zometeen Linkin Park Talking Heads, maar eerst The Haunted Youth en Forget Me.

0: De nieuwe van Pommen, die heet Hi. Daarvoor hoorde je New Divide van Linkin Park. Zometeen, onder andere, wat ga ik eens even lekker draaien? Oh ja, de Smiths, Foo Fighters en een bandshirt band. Kink.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid...

0: Ja, dan hoop je dat dat nooit gebeurt. Je girlfriend in een coma. Ja, het is toch zo? Dat weet je toch niet? Potverdorie. De Smith schreef er wel een aardig liedje over. Girlfriend in a coma, hoorde je. En These Days van de Foo Fighters daarvoor. Waarvan Dave Grohl ooit gezegd heeft dat hij zelf vindt dat het het beste liedje is wat hij ooit geschreven heeft. Dat heeft hij al wel een paar jaar geleden gezegd. Maar toen had hij de songs als Everlong of The Pretender had hij allemaal al achter de kiezen. Ja, toen schreef hij deze en toen vond hij dat op dat moment, en ik weet niet of hij het nog steeds volhoudt, maar toen vond hij dat het allerbeste wat hij ooit geschreven had. Dat je het even weet. Goed, tijd voor een bandshirt.
1: Kink bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Evelien stuurt mij een foto op van een shirt waar ik even moest kijken, maar toen dacht ik, oh ja, tuurlijk, Dookie van Green Day. Ja, dat is het bandshirt wat je aan hebt. Staat je goed, moet ik eerlijk zeggen. Ik draai niet van Dookie, maar wel van Green Day, 21 Guns. En jij, Evelien, krijgt van mij een mooi nieuw Kink shirt bij deze. Dit is Green Day.

0: Zometeen in het volgende uur onder andere Florence and the Machine, The Cooks en The Kinks. The Kinks en The Cooks, The Cooks en The Kinks.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja van Jumbo.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Dus lekker toch?
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
5: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Afni van der Meijs. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van de Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van de Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon.
7: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Erik Kortom.
9: Met zometeen de Cooks, The Warning, maar eerst...

0: zomer van Kink.
1: She moves in her own way van de Cooks. Daarvoor The Warning en Ritual. En daarvoor weer Placebo en Without You I'm Nothing. Je zit midden in de Kink zomerprogrammering. Ik ook. En het is grappig, want ik zit dus in Kenia op dit moment. En daar is het winter. Ondanks het feit dat de zon dan schijnt en het 3-24 graden is. Als de zon schijnt. Als de zon niet schijnt, dan kan het ook nog wel eens wat frisser worden. Als het regent, dan zakt de temperatuur naar een verschrikkelijk koude 17 graden. Dus dan is het nog steeds te doen. En s'avonds dan is het een lekkere 15, 16 graden. Maar overdag dus als de zon schijnt is het heerlijk. Dus ik heb best wel een zomerprogrammeringsgevoel. Met straks onder andere Bush, Florence and the Machine. Maar eerst, You Really Got Me, It's the Kinks.

0: Fallout Boy, hoorde je, en Thanks for the Memories. Een track die je schrijft zonder klinkers. Er staat dus Thanks for the Memories. En dan moet ik altijd maar bedenken wat daar staat eigenlijk, hè. Thanks for the Memories. Nou, dat dus. Thanks for the Memories. Zometeen tijdens de zomerprogrammering hier op Kink krijg jij Maximo Park, U2 en Violet Grow.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
14: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het komt voor dat u verdient.
16: Kink.

0: King.
1: Samen met With or Without You is One een van mijn favoriete liedjes van U2. Als je het dan niet hebt over die hele beginperiode, want die vind ik sowieso super te gek. Maar van het latere werk vind ik One wel een van de mooiere. Daarvoor de nieuwste aanwinst van uit het hoofd van Violet Grove. Bug in the Cake, ex-Kink XL van vorige maand. Blijft een fantastisch goed liedje, draaien we veel en met recht. Zometeen de Waterboys, Muse, maar eerst Maximal Park en Apply Some Pressure.

0: Zometeen hier op geen kon andere Beastie Boys, Bastil en The Pretty Reckless.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in, omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind.

0: zomer van Kink.
1: De nieuwe Pretty Reckless en die heet About You. Daarvoor die Rattlesnakes van Lloyd Cole en The Commotions. In dit laatste uur word ik geacht om een slingerreutel aan het rad te geven. Want we gaan weer een Kink-ABC'tje doen. Dus nou, dan doe ik dat bij deze. Dan komt die. Ja, reutel de vleutel. Stop maar, ho maar.
0: B.
1: Ja, bedankt. We staan op de B. De B. Nou, ik zou zeggen, app maar wat jij graag zou willen horen. Dan heb ik het over een bandnaam met een B. En die ga ik nu ook al draaien, maar die valt af. Maar een bandnaam met een B, app het aan mij. Voor je het weet, draai ik er straks iets van en hoor je je naam op de radio. Dat is hetgene wat je cadeau krijgt bij de Kink ABC. Dit is ook met een B. En wat voor B? Dubbele B zelfs. Beastie Boys, de Sabotage.

0: Gisteren, dat was heel toevallig, gisteren kreeg ik voor het Kink ABC, voor dat ding met dat rat, een suggestie van Polly binnen. En dit was Polly van Nirvana. Wat grappig. Nou, zo zie je, de hele wereld grijpt in Malkander. Straks dus de uitkomst van wie er geappt heeft met de juiste bandnaam met de B. Die ik dan ook ga draaien. Onder andere Gossip nog, Black Keys. Die wordt het niet, sowieso Black Keys. En de Smashing Pumpkins.
1: Kink. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000.

0: met Kink ABC.
1: Met de letter B.
2: Het is toch grappig hoeveel bandjes er zijn met een B. Komt echt heel veel binnen. Eerst even zeggen wat ik net gedraaid heb. Heavy Cross van Gossip. En You Gotta Lose van de Black Keys. Ook met een B. Nou, deze B heb ik voor gekozen. Hij kwam binnen van... Oh, fuck, ik heb het opgeschreven. Oh, Joost. Ja, Joost, die appt het naar mij. Die zegt, Bring Me The Horizon. Nou, Joost, dat lijkt mij een uitstekende suggestie. Gaan we doen. Dit is From...

0: Zit erop voor deze woensdag. Hoogste tijd voor Mick Hummel op je radio. De komende 4 uur verder in deze mooie zomer. Ik ben er morgenochtend weer om 11 uur. En jij ongetwijfeld ook. Tot dan, hè. Hoi.
1: Kink. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren, de Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in, ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze terug naar Ter Apel. Het weer van Weer Online. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Zomer van King, Mick Hummel.
11: Nieuwste van Nothing But Thieves sowieso, ook Tudor Cinema Club. Nou,

0: Mama Club and Something Good Can Work.
1: De zomer van Kink.
0: 3 uur geweest en dat betekent deze en ook volgende week dat ik je weer 4 uur mag vermaken met de allerfijnste alternative rock in de zomer van Kink, zomerprogrammering. Daarin ook weer het Kink ABC. Ik ga weer iemand bellen met een Kink bandshirt verzoek. En dus deze week ook tickets voor Kink Presents The Strokes. In Ziggo Dome in Amsterdam, 11 oktober, staat dat op de planning. En deze hele week maak je kans op tickets daarvoor als je de Kink prijzengeit hoort. Check even kink.nl/geit. Als je niet weet waar je op moet letten, dan kun je alvast een kleine preview horen van hoe die geit precies klinkt. Maar als je die in de uitzending hoort, dan is het zo snel mogelijk een berichtje sturen om dus kans te maken op in dit geval tickets voor Kink Presents The Strokes. Nou, dat kan elk moment zover zijn, maar je weet het nooit, hè. Gewoon opletten. Zometeen in ieder geval muziek van Jet. Cake ga je horen, ook Bleach 93. En dit is Melissa Etheridge bij Kink. Like the way I do.

0: Are You Gonna Be My Girl? In de zomer van Kink, waar je elk moment die Kink-prijzigheid dus kan horen. Dus opletten geblazen als je tickets wil scoren voor Kink Presents The Strokes. Daar doe ik verder niks mee. Ik vertel alleen dat je zo meteen muziek hoort van Youngblood, Living Colour en ook Linkin Park. Kink.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Odido. Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm love.

0: Youngblood bij Kink. Suburban Requiem. En daarvoor zat de Kink prijzigheid.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.
2: Het Annette.
0: Hey Annette, met Mick van Kink spreek je. Goeiedag.
2: Hi.
0: Hi. Jij hoorde de Kink prijzigheid in de uitzending voorbij komen.
2: Ja, klopt.
0: Ja. En jij weet wat dat betekent deze week.
2: Ja, last night, Jesus.
0: Jij stuurt inderdaad in de kinkappel dat je zin hebt om in de Ziggo Dome alles luidkeels mee te gaan zingen bij de Strokes.
2: Ja, sorry buurtjes dan.
0: Wat zeg je nou?
2: Ik zou niet naast mezelf willen staan dan.
0: Oh, je zou niet naast jezelf willen staan. Nee, precies. Alvast je excuses aan degene die om jou heen staan in de Ziggo Dome. Want dat wordt luid op 11 oktober.
2: Ja.
0: Bij deze, Annette, je hebt tickets gewonnen. Heel veel plezier daar.
2: Hey, leuk, dankjewel.
0: En gewoon lekker hard zingen.
2: Ja, doe ik.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.

0: The Ramones en Rock'n'Roll High School.
1: Van Kink.
0: En dan voor The Strokes, Last Night. Annette, die gisteren de tickets voor Kink Presents The Strokes uit de bek van de prijzigheid. Deze hele week nog meer kans hoor, als je daarnaast gegrepen hebt. En wat ook wel goed is om te weten, is dat we op de socials van Kink, @kink.nl, ook nog een exemplaar, of een setje tickets moet ik zeggen, weggeven. Het is de zomer van Kink, met zometeen muziek van Blink-182, ook Skunk Anansie. En dit is deze week de Kink XL, de nieuwste van Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: Misschien wel het mooiste, meest gevoelige liedje van Blink-182. I Miss You hoor je op Kink Alternative Rock Radio. Waar je straks muziek krijgt voor fans van Superman. Die hebben vast wel onlangs, net als ik, in de bioscoop naar de film Supergirl gekeken. Nou, daar komt het ook weer in voor. De songtitel van Three Doors Down, die je zometeen hoort bij Kink. En ook muziek van Fontaine CC komt eraan.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten... en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt... maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam... maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk van morgen. De twee trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren... want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren... dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd... omdat hij gedroogde mieren serveerde en gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg. Er staat inmiddels ook zo'n 200 kilometer file bijna. De meeste hebben niet zo heel veel vertraging, maar wel een drietal opvallende. Om te beginnen de A16, bij daar richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, net voor de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht... voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met ook ruim een half uur oponthoud. En de A50 ten slotte Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
7: Kink.

0: komt eens DC en favorite bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Het is de zomer van Kink. Deze vier weken lang een aangepaste zomerprogrammering voor tijdens je vakantie. Als je op de camping lekker met je draagbare radiootje naar Kink aan het luisteren bent. Of misschien zit je in de auto onderweg naar het vakantieadres. Of, dat kan ook, je bent net als ik gewoon keihard aan het werk nu. Toch op kantoor terwijl de rest van Nederland vakantie heeft. Hoe dan ook, hoe jouw woensdagmiddag er nu op dit moment ook uitziet. Kink zorgt voor de allerfijnste muziek met zometeen muziek van Creed. The Last Dinner Party ga je horen en deze eerst van Soul Asylum, Runaway Train.

met open armen sta ik hier in de studio. With Arms Wide Open te draaien van Creed. In de zomer van Kink, waar je straks muziek krijgt van Enter Shikari. Eerst een absolute Kink classic van The Cure, waar in de tijd dat het uitkwam best nog wel wat over te doen was. Niet vanwege de teksten in de muziek of vanwege de songteksten, dat daar misschien in gescholden ging worden. Nee, het ging puur om de videoclip. De bandmembers die staan daar een beetje de songtitel uit te beelden. Dus de eerste doet een Y, een I, een Griekse I. Die steekt zijn arm zo in de lucht. With arms wide open, zou je kunnen zeggen. Dan is er voor Kant is er eigenlijk iets anders. En dan doet iemand een I en een B en een U. En dan staat er Y, Kant, I, B, U. Nou, die I en die B en die U die zijn ook gewoon door de leden van The Cure uitgebeeld. Maar die Kant, dat was lastig. Dus dat werd uiteindelijk werden dat twee grote rode lippen die daar rechtop staan. En waarom dat Kant uitbeeld in de songtitel Why Can't I Be You? Dat moet je zelf maar even verzinnen. Voor eventuele kinderen op de achterbank zal ik me daar niet al te diep over uitlaten. Een hoop gedoe. Ze dachten, dus het gaat één keer op televisie voorbij komen. Maar ja, die clip is natuurlijk heel vaak gedraaid en staat inmiddels ook gewoon online. Dus dat achtervolgt een beetje het verhaal. Robert Smith die zegt, het is niet mijn grap, het is echt de regisseur geweest, Tim Pope. Tim Pope heeft dit gedaan. Ja, tot zover de juice over dit nummer. Nu gewoon de fijne muziek. Why Can't I Be You, The Cure.

0: right way.
1: Zij was ook bij de afsluitingsceremonie van het WK voetbal, toch? Oh nee, dat was Shakira. Shakira. Enter Shikari hoor je in dit geval met Find Out the Hard Way in de zomer van Kink. Ik ga even mijn mond spoelen voor deze ongelooflijk flauwe grap. Maar wel gewoon goede muziek draaien zo meteen. Van Kaleo bijvoorbeeld en ook Interpol en Manic Street Preachers hoor je zo bij Kink. Kink.
2: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Kink presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. De familie van de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. De politie wil nog niet bevestigen of dat echt zo is. Burgemeester Schouten van Rotterdam is vreselijk geschrokken van het tramongeluk op de Erasmusbrug met 15 gewonden. Ze is er meteen heen gegaan, ook omdat het zo'n zichtbare plek is. De politiechef van Amsterdam roept alle LHBTI'ers op om het te melden als ze tijdens de Pride te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij zegt: melden is niet makkelijk, maar we hebben alle informatie nodig om het aan te pakken. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode is het nog best wel druk onderweg. Er staat inmiddels zo'n 200 kilometer file. Zijn vooral werkzaamheden en een paar ongelukken die de meeste vertraging veroorzaken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij de Meren is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je een half uur. De A15 Europoort Rotterdam. Voor Rotterdam Zuidplein liggen voorwerpen op het wegdek. De rechter rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Boerdijkbrug. Hier is de rechter rijstrook dicht. Vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, dat is bij knooppunt Klaverpolder, heb je 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Kink.

Interpol. En de Heinrich Minerva bij Kink. Daarvoor hoorde je Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers. En je kan tijdens de zomer van Kink, dat is deze zomerprogrammering, deze 4 weken... kun je je bandshirt sturen. Hè? Een foto van je bandshirt. Als jij dat shirt draagt en een foto van jezelf met die band op je shirt stuurt, dan maak je kans op een nieuw Kink-shirt. Dat is sowieso vet. En we draaien ook die band die op jouw shirt staat in het bandshirt-verzoek. Dat gebeurt elke dag meerdere keren. En zometeen ook weer. Ga even iemand terugbellen die een toffe foto heeft gedeeld in de Kink App met zijn of haar bandshirt aan. Eerst muziek van The African Wig zometeen. Hoor je na Kaleo. Dit is Way Down We Go bij Kink. Oh, Father, tell me.

0: The Afghan Whigs en Debonair bij Kink.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Corine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, wat stuur jij een ongelooflijk vrolijke bandshirt foto met de Kink app.
2: Ja, dank je. Ja, tof hè.
0: Ja, en je hebt ook helemaal je nagellak is ook een beetje dezelfde kleur als het bandshirt. Volgens mij heb je daar echt helemaal over nagedacht.
2: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje toeval geweest. Ja.
0: Oh, wat mooi. Ja, paarse nagels en dan een zwart shirt met paarse opdruk. Vertel, wat heb je voor een bandshirt aan?
2: Ja, ik heb het shirt van Black Sabbath aan.
0: Ja.
2: En

0: ja, van mij een hele, hele toffe band. En ja, wat moet ik er nog meer over vertellen eigenlijk?
1: Ja, R.I.P. denk ik, hè?
0: Wat zeg je?
1: R.I.P. ook een beetje, toch?
0: Ja, jawel.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Ja. Dat, het is nu ook als je het draagt een soort van eerbetoon tribute aan Ozzy, min of meer, toch?
0: Oh, absoluut. Ja. Absoluut, ja.
1: Jij stuurt ook nog een berichtje erachteraan van... ik hoorde iets over een bandshirt en wanneer en hoe kan ik meedoen? Nou ja, eigenlijk die foto sturen via de Kinkup, dat is al genoeg. Dan maak je kans op jouw bandshirt-verzoek. Dus in dit geval ga ik muziek draaien van Black Sabbath op Kink. En het mooie is ook dat we jou een okselfris nieuw Kink-shirt opsturen.
0: Top, super stoer.
2: Kink bandshirt-verzoek. Jij draagt, wij draaien.

0: Editors en The Rush bij Kink Alternative Rock Radio. En die slogan, die doen we weer eens recht aan hoor. Zo meteen namelijk muziek van Aerosmith en ook Blur komt eraan.
1: Kink. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden volgende week voor het eerst boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Ze moeten dan €500 betalen. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld, maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode tot nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal. Het zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Wat nu opvalt is de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Bij Harmer is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij met een vertraging nog altijd een kwartier. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam, ter hoogte van de Moerdijkbrug, zorgen voor bijna een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder, ook nog eens een half uur vertraging. A50 dan, Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En zojuist nog een ongeluk op dezelfde A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
1: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Mick Hummel.
0: Aerosmith met Dream On krijg je zometeen in je mic na Blur en Song 2.
12: Kink. Je zei in je mic, en dat is grappig, want jij heet ook Mick.

0: De ware tijden dat deze band meerdere achtbanen in de wereld had die naar hun vernoemd waren.
1: De zomer van Kink.
0: Sterker nog, ze speelden ook een soort van rolletje, waar ze op een beeldscherm te zien in de wachtrij en zo. De Rock'n'Roller Coaster featuring Aerosmith. Hij stond in Disneyland, volgens mij in Disney World. Ook in Disneyland Parijs, ons eigen Europese Disneypark. Maar inmiddels is het, voor zover ik weet, overal inmiddels helemaal gerethemed. De laatste die nog bestond in Amerika, die is nu de Rock'n'Roller Coaster met de Muppets geworden. Dus voor Aerosmith zou je kunnen zeggen, ze hebben het hun plek moeten afstaan aan de Muppets. Nou, bij King niet hoor, wij gaan gewoon niet de Muppets draaien. Wij draaien dan gewoon nog liever geweld nog steeds Aerosmith. Ja, Dream On hoor je in de zomer van King. Waar je straks muziek krijgt van Kaiser Chiefs naar Jack White. Dollar Bill.

0: Kaiser Chiefs en Ruby hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Mocht je net als ik behoefte hebben aan af en toe een fijne dosis poppunk.
1: Poppunk
0: inderdaad. Dat komt over een paar minuten weer goed in de vorm van Fountains of Wayne. Dat is fijn, dat is fijn. Die band bestaat niet meer. Dat komt omdat de zanger is overleden in de tijden van corona. Hij was een van de eerste celebrities waarvan het nieuws in ieder geval bij mij binnenkwam dat hij was overleden aan de COVID. Zometeen ook een band die gaat stoppen, die dadelijk ook niet meer bestaat. Een van de tofste bands van Nederland. Ze waren ook bij ons in de Kink Live Bunker. Dat was te gek. Ze deden mee aan Radio on Tour. Gewoon een hele fijne band en opeens kwam daar het nieuws. Het is klaar voor Queen's Pleasure. Die hoor je over een minuut of 4,5. Naar de New Radicals bij Kink. You get what you give.

0: Een van de meest iconische videoclips. Die mij in ieder geval jaren later nog steeds is bijgebleven. Stacey's Mom, Fountains of Wayne, hoor je in de zomer van Kink. Waar je straks muziek krijgt van Bush en ook Wodan Boys. Kink.
1: Is ja. Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: De prijsfavorieten van Albert.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: 6:30. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Erasmusbrug blijft zeker tot het begin van de avond dicht voor het verkeer na de trambotsing vanmorgen. De twee trams worden voorzichtig weggetakeld. Op de Merwedebrug bij Gorkum worden dit weekend camera's opgehangen. Die gaan vrachtwagens registreren die daar ondanks het verbod toch overheen rijden. Dat betekent dat volgende week de eerste boetes kunnen worden gegeven. AI-ontwikkelaar Anthropic heeft ook Nederlandse boeken gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Het blijkt uit onderzoek van BNR. De boeken kwamen uit online bibliotheken die volstaan met materiaal waarvoor geen auteursrechten zijn betaald. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantietijd toch nog altijd ruim 200 kilometer file in totaal. Met een aantal op een aantal plekken ook best wel behoorlijk wat vertraging. Zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden daar net voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging ruim een half uur. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging zelfs. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. A22, Beverwijk richting Velzen. Er zijn problemen bij de Velzen-tunnel. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 3 kwartier. En de A50, Zwolle-Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord zitten gaten in het asfalt. De rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten.
15: Kink.

Boys, Blindsided. Mocht je heimwee hebben naar het laatste festival waar je was, misschien was dat ook wel Pinkpop, of misschien daarna nog wel iets anders, of misschien heb je juist dan een beetje voorpret naar het volgende festival waar je misschien wel komend weekend heen gaat. Wij hebben de gigs, de secret gigs, die daar op het Pinkpop-terrein in het tuintje van King, zo mag ik het wel noemen, plaatsvonden, hebben we allemaal inmiddels op onze YouTube geüpload. Hij staat ook op King.nl in de King-app. Dus mocht je nog meer Wodan Boys willen na deze afgelopen 3,5 minuten Blindsided, je kan hem ook live zien vanaf het Pinkpop-terrein. Op onze YouTube bijvoorbeeld even zoeken naar de Wodan Boys Secret Gig. Het is de zomer van King met zometeen die toffe samenwerking tussen Sam Fenner en Olivia Dean. Ook muziek van The Killers komt eraan. En dit is eerst deze classic van Lou Reed, Walk on the Wild Side.

Het was zijn liedje. Sam Fender, hij had het al op zijn album staan, Rain Me In. En Olivia Dean, eigenlijk een heel ander soort artiest dan Sam Fender. Vond het te gek, want ze zijn wel bevriend met elkaar. Ze kennen elkaar van de festivals en de muziekscene, zeg maar. En toen hadden ze samen bedacht, weet je wat? Wij moeten gewoon een nieuwe versie maken. En dat is eigenlijk deze versie geworden. En die is, vind ik, beter dan het origineel. Rain Me In, hoor je. Bij Kink, Alternative Rock Radio, met Nicola Shaker. Hey, dude.

0: Jazeker en Hey Dude op de woensdagmiddag van Kink in de zomer van Kink. Die zometeen verder gaat met heel veel fijne muziek van New Order bijvoorbeeld. Ook Higby hoor je straks. En er komt een absolute Kink Classic aan van Within Temptation.
1: Kink. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: 6 uur. Kink. AMP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. De twee trams zijn weggehaald en fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug, trams en auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelde dat ze recht hebben op $3.000 per boek. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen, een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. En het wordt rond 22 graden. Okay.

0: Higby en Girl in Red hoorde je bij Kink.
1: Het Kink ABC.
0: Het idee is vrij simpel. We draaien meerdere keren per dag tijdens de zomer van Kink aan het rad van het Kink ABC. En daar komt steeds een letter uit het alfabet. En dan aan jou de vraag om een toffe songtitel te verzinnen die met die letter begint. En dan gaan we er zo meteen 3 op een rijtje zetten. Dus even kijken welke letter het wordt waar ik je naar ga vragen.
1: P.
0: De letter P. Put on your dancing shoes, dat is wel eentje. Ik merk dat ik niet heel veel toffe titels kan verzinnen, zo 1, 2, 3 met een P. Misschien heb jij een rijkere fantasie. Laat het weten, stuur jouw suggestie met een P via de Kink op deze kant op voor het Kink ABC. Dan zetten we er zo meteen 3 op een rij. Die dus beginnen met de letter P. In de tussentijd eerst muziek van Coldplay, The Black Keys. En dit is Stiltskin bij Kink. Inside.

0: playbacking. En don't panic. Geen paniek zometeen. Die drie letters P achter elkaar in het Kink ABC. En ook muziek van Razorlight, Muse en Nirvana komt eraan. Kink.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Kink. Dit is het station van Radiohead. Zomer van Kink.
0: Muse en ook Razorlight zometeen. Eerst hoor je Nirvana in

0: Razor Light bij Kink en In The Morning. Kink. We hadden een slag gegeven aan dat rad, het Kink ABC-rad. En hij was terechtgekomen op de P. Suggesties die kwamen binnen via de Kink. En er zitten een heleboel moois. Er is ook een paar die ik niet ga draaien. Play God van Paramore, wat een goed liedje is dat. Plug-in Baby, dat stuurt Bart via de Kink. Maar ja, ik heb net de Scrygen gedraaid. Letterlijk een paar minuten geleden, dus dat is een beetje veel nieuws achter elkaar. Plush zie ik voorbij komen. Nee, ik ga voor de suggesties van Chantal. Die kwam met Paradise City met de P. Wouter zometeen met Promises van de Cranberries. En we beginnen met de suggestie in de Kink-app van Misha. Er staat een pep talk.
1: Het Kink ABC.
2: Met

Link ABC met de letter P. Paradise City audio van Guns N' Roses. Ook Promises van de Cranberries. En Pep Talk van De Staat. Alle drie beginnen met een P. Zeker weten. Morgenochtend bij Michiel Veenstra een nieuwe slag. Een nieuwe draai aan dat rad. En een nieuwe letter waarbij we drie liedjes op een rij gaan zetten in het Kink ABC. Voor nu even tijd voor nieuwe muziek. En die is te gek. Nieuwe van Phoebe Bridgers. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, bij deze. Lost Boys.

0: Ik vind hem dus elke keer als ik hem hoor weer een stukje leuker worden. Ik ben heel enthousiast over deze nieuwe single van Phoebe Bridgers, Lost Boys in de zomer van Kink. Straks na het ANP-nieuws van 7 uur is hier het allerbeste uit de Kink album Top 1000 weer. En met steeds 2 tracks van elk album. En om te beginnen zometeen albums van The Offspring en ook MGMT.
1: Kink. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt. In de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album Top 1000.
11: Kink. Kink. Nummer 161.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
8: Kink.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
1: Heijn. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1+1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
4: Kink.

0: zijn de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Kink.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: De prijsfavorieten van

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld. Maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorinchem is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rapper Ali B komt toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden.
0: Kink. Heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het weer van Weer Online. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.